0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
1: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 44 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany. PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
2: De beste muziek hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

dan lag de houtskool al op de grote brander. Barbecue in the 60s bij The Monkees and Another Pleasant Valley Sunday. Welkom in een nieuwe aflevering van The West Express. Deze meneer heeft het ook in de benen. Herinnert u zich nog Gonzales? I haven't stopped dancing yet.

Freddie Jackson. En Rock Me Tonight for All Time's Sake. Een oud plaatje uit de jukebox. Veltura.

0: Je hoort het raar of zelden, maar in de West-Express kom je ze allemaal tegen. Wil Tira in de blues gestopt. En ons plaatje staat nog steeds op de jukebox. Zo dadelijk ben je terug met een hit uit de 60s, The Scaffold en Lily the Pink. Maar eerst nog de mooie muzikale vlinder van Daniel Gerard. Butterfly.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: 60s, 70s, 80s.
1: Mike West.
2: Neem je mee
1: op een tijdreis met The West Express.
0: West Express.

gezelligheid terug bij de jongens van de Scaffold. En we'll drink a drink to Lady the Pink. Scheiden doet lijden. Alhoewel af en toe is er eentje bij die zegt: I'm gonna get along without you now. It is Viola Wills.

0: Ondertussen heb ik nog eens een blik opengetrokken van de One Hit Wonders. En daarin vond ik deze terug. Tennessee Henry Ford and the 16 Tons.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: to the company store.
1: Nummer dat ook nog een hit is geweest voor onze eigen Vlaamse Louis Neves. 16 Dance van de originele versie Tennessee Harry Ford. Het is weer tijd voor
2: de instrumentale van het eer.
1: Dit keer afkomstig van de Wales, The Jumping Joyals.

geef nou toe, zo hoor je ze niet vaak meer. Wheels, in uitvoering van de Jumping Jewels, was onze instrumentale van het uur. En dat het af en toe ook eens plezant is om vierkantig te doen, dat bewezen Huey Lewis. Abuse. It's hip to be square.

Huey Louie in the news. And it's hip to be square. Zo dadelijk een zoetige plaat. Uit de jaren 70 van de formatie Taste of Honey met de Boogie Oogie Oogie. Eerst nog een rondje meedraaien op de draaimolen van de Hollies. On a Carousel.

Pam. Jouw radiostation, de beste muziek, 24 uur per dag. En straks nog meer van die goede muziek bij de collega's. Deze was van Taste of Honey met Boogie Oogie Oogie. That's life, dat is leven. Sassy Lavi, Robbie DeVille.

0: Zo dadelijk nemen we afscheid van dit uur West Express met Jesse Green en The Brass Construction. Maar eerst stellen we nog even af met Keith West. One,
1: two, three, four.
0: The excerpt from a teenage opera. Hopelijk heeft u kunnen genieten van de West Express en maken wij een afspraak voor een volgende. Tot dan!

0: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
1: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
2: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen details die zo'n spiel beeinflussen natuurlijk.
0: PSG speelde de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.

donderdagochtend bij Memory. Welkom in een nieuwe ochtendshow. 7 mei. En we gaan er weer een leuk.

0: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Flashdance, Irene Cara en What a Feeling hier bij Radio Memory. Ja, donderdag. Het is bijna weekend en bijna gaan we lekkere spaghetti eten en krokmusjes, want het is dit weekend met nu Harry Styles en American Girls.

Dr. Alban en It's My Life. Bij Memory gaat u mee naar 1977. Lang geleden, maar nog altijd leuk om nog eens terug te horen. Met Nightingale, Love.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Duran Duran en Girls on Film of op foto. Want je kan tegenwoordig met je smartphone zoveel dingen doen. En als je dan nog een beetje AI erbij te gaan gebruiken, dan wordt het helemaal te gek. Vraag dat maar eens aan Tony van Beveren. Hij is daar een krak in. Een specialist. Ja, ja. Straks even nog een popcorn momentje en een samen zeker.

0: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
1: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
2: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen details die zo'n spiel beeinflussen natuurlijk.
0: PSG speelde de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
6: Ik zie

I'm Alive. Ze gaat een aantal dagen Parijs, dagen, weken Parijs onveilig maken. Ze gaat iets geweldig worden. Maar de plaatsen zijn niet gegeven. Absoluut niet, nee. Vrienden, straks nog Wasn't on the Wall.

Als daar geen dansje bij. Ah, nee. Dat was bij de Bangles en Walk Like an Egyptian. Hier was het Walk Like a Dinosaur. Een beetje een antwoord op de Bangles toen. Gaan we nu genieten. Knuffelen. Ja. Doe maar.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemorgen.

toen hij in België was vorig jaar, hebben ze hem zelf getrakteerd op Belgium Waffles. En die vond hij zo lekker. Dat kan ik begrijpen. Dat is ook een lekkernij met wat aardbeien en wat slagroom. Ja, ja, ja. Of wat ijs. Belgische ijs. Ook niet slecht. Maar het is slagroom wat het is. Een beetje ijs ook. Lekker. Der Hall en John Oates. En Out of Touch hier bij Memory. Goedemorgen.

0: aanstaande zaterdag voor het Krok en Spaghetti Festijn van Radio Memory. En niet per ongeluk, hè? Je moet gaan. Amber en Dylan is erbij.
1: Wat een geluk.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
2: Geniet van heerlijke crocs, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Radio Memory. Goedemorgen.
5: You can't touch this.

punt hier toe kwam, moest ik toch even opletten. Want de kookpotten, die stonden al klaar voor zaterdag. Want zaterdag, ja, in de Willem Tell gaan we lekker spaghetti maken. En croque monsieur serveren, dus ik hoop dat u er dan ook bij bent. Nu, kikkie.

0: je bent er dan ook natuurlijk. En nu nog een Sanemzegers moment.
1: Yep. Jij hebt mij, jij hebt mij, jij hebt mij gelukkig gemaakt.

0: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaan vermogen steeg met 3,3% tot ruim 286.000 euro. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaan vermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Oh, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Chris van Tongelen.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: Kit. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.

Ja, goedemorgen. We zijn ondertussen donderdag geworden. Hebben we weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met meneer Dr. Alben en Look Who's Talking Now. Dat ben ik die nu aan het woord bent. En meneer Alban moet een beetje gaan zwijgen. Ja, dat beloof ik. We gaan terug naar 89. Dan was dit een hele grote hit voor deze Chris Isaak. Ook Blue Hotel komt uit het gelijknamige album van deze Wicked Game.

0: Daar samen in het midden met de Sugar Babes. En ja, kan je niet in een hoekje gaan staan als je in het midden daar bent. En nu de tijd voor onze Impact Vocals en Raymond van het Groenewald. En nog steeds met die liefde voor muziek.
1: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levens.

De Time Bandits met I'm Only Shooting Love. Tegenwoordig noemen ze dat Cupido. Je schiet alleen ook maar met de liefde. Maar dat is nu niet van toepassing. Nu is het tijd voor Tourist MC en Laura Tesoro met muziek uit de liefde voor muziek.

het was toch wat muziek uit vervlogen tijden met deze Tommy Roo en Sheila. En als ik me niet vergis, komt hij uit 1958. Maar ik kan het er niet meteen een vinger aan de pols mee pakken. Nu is het tijd voor Silva. En Love is an Angel.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was toch een beetje van die mega romantische muziek van Boyzone. Daar hebben ze ons lang met verblijd. Het was uit het album Request, You Needed Me. En we blijven zo'n beetje in de jaren 90, maar ietsje vroeger met deze van de Quest Test Dummies.

0: Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

blijkbaar de officiële hymne van Antwerpen tegenwoordig. Die van de Strangers, terug in de tijd. Met Antwerpen blijft toch een mooi liedje. En er zijn niet veel Strangers meer over, dat moet ook gezegd worden. Maar ze krijgen opvolging door de andere groepen Viertakt. En ze brengen altijd een tribute naar de Strangers. Nu tijd voor Bruno Mars met Risk It All.

0: Crown het Hells met de Four Seasons in One Day. Moet je een beetje... Hoe moet je je tanden gaan kleden? Maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe editie hier op je favoriete radio. Ik zou zeggen, nog veel luisterdood bij de volgende collega's.
1: Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Stash en Sadness. Tot morgen.

0: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaan vermogen steeg met 3,3% tot ruim 286.000 euro. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaan vermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het Hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het Hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 14:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

0: Geniet van het allerlekkerste in je leven. En leef je leven lekker, vrij en blij, vrienden. Daar gaat Belinda Keller.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Die platen gingen als een... In 1986. Jongen. Maar het was hem wel, hoor. De eerste houseplaat ever made. Kwam uit Chicago. Het was Folly Jack Master Funk. Terug op de radio, ook die plaat nog steeds thuis wordt. Lieve mensen, beste luisteraars. Iedereen compleet? Mooi. Lekker terug in de voltooid verleden tijd.

Hallo, hallo. Kan het een maatje rustiger, heren, dames ook. Het verhaal van en over Bonnie en Clyde. Ze deden nogal bankzaken, maar dan op de manier hoe het dus echt niet hoort. En liep ook nog een beetje ongelukkig af. Waar gebeurt verhaal trouwens? Het was muziek van Georgie Fame uit de Gouden Tijd. Lekker terug in de voltooid verleden tijd in de Middle of the Road Show hoor je zometeen een tweede. Voor achter de keukengordijnen. Hey Bobby, je hebt het geld nog steeds van.

was een fantastische groep op podium. Frank Varian, ja, dat was de producent natuurlijk, de grote platenboss. Maar danser Bobby Farrell, die heeft er weinig aan overgehouden.

0: liefdesgeschiedenis. Gotta go home, daar gaat podium.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ach, zo'n lieve meid, hè. Ja, echt. Zij heeft zoveel leuke platen gemaakt, ook bovenal hits. Uit Nederland is hier...
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Bonnie Sinclair.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

boulevarden, lachende keukengordijnen. Vandaag was het Bonnie. Als een heel lange toekomst nog even gezellig voorziet, dan weliswaar op de plaat. En de bal zocht ze Piero. En daarna een plaat uit een hele oude schoenendoos ik ooit terugvond. Nee, het was in dit geval niet onder in mijn nachtkastje, maar echt op zolder. Uit de jaren 70. Nee, het is echt vernieuwd hoor, hoor maar. Hoi? Ja, lekker hè? Nog een keer. Neem me niet kwalijk, bij de luistervrienden was Bad Company en Get Enough of Your Love. Ze smaken zoals ze kraken. Ze draaien zelfs op 7 inch. Op het kostbare zwarte goud. Vinyl heette dat. Welkom, dit is de Middle of the Road Show.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Waar heb ik dan mijn glas gelaten?

Knollen. Hebben we je valt altijd welkom hè, op de zender. Zo heet het toch, jongens. Fijn dat jullie ons ook zo lekker on-air kunnen beluisteren vanaf een transistorradiootje. Wat is dat? Nou goed, beschouwd wel als een noodradio. Dat we vroeger. Toch lekker op de middengolf ook onder andere. Maar goed, lekker toch? Middel op de roadshow met Liquid Gold. The Night, The Wine and The Roses. Kennen we Tietje nog? Een beetje een trieste einde van Tietje. Zangeres was trouwens heel goed hoor. Marielle Wolsink. Dit zijn ze met Regrets uit 1980.

heel af en toe. Denk je, en wij willen je een beetje van, wat zijn al die goede, positieve, lekkere groepen van vroeger toch gebleven? Dit was er ook weer zo een, het succes Rose Royce, vooral in de jaren 70, jaren 80. In dit geval hoor je ze terug met It's Love You're After. Maar dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor veel Nederlandse bands.

0: Hemels is hier nou. Ja, deze waren gewoon goed. Uit de jaren 70, The Things We Do For Love. Lieve Leute, maar nooit. Oh, daar komt Sophie de Aijne. Ja, voor Aijne.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Gerard, ja, uit de Duitse Schallplatte. Wie zullen we draaien? Oh, dat is die dame van Ich Bin Mit Du. Maar ze zong ook nog wat anders. Jawel, Marianne Rosenberg. Terug op de radio met Ihr gehört zu mir 72.

Het waren vier broers. Barry, Robin, Maurice en Andy. Kip. Juist. De Bee Gees, maar de vierde Bee Gee, dat was Andy. Ging helemaal lekker solo. En hij was een idool voor de dames. Geweldig, toch? Hey, Ada Colley.

achterkomen in mijn geluidsgast. Hels. Ouderwetse. Nou, nee, dit is een goed toch steeds populair, joh. Achterkomen. Helaas, en alles al heel lang niet meer, maar zijn muziek is gelukkig gebleven. Sweet soul music. Tot zover. Tot vandaag. De Middle of the Road Show. Het was me zeer aangenaam. Een beetje honger weer, dus koelkast en zo was in stand te wachten, denk ik. Oh, ligt er weer een visje in, een Hollandse nieuwe met veel uitjes. Nou, dat

0: zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaan vermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaanvermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

Mooie single was deze van Cliff Rilly en Luc van Meeuwen. Ons geheim, donderdag 7 mei, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Neem je mee tot 1 uur vanuit Pajottegem-Galmaarden met nu Totsie en Raf.

Was een rijtje van Queen. I want you break free. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Smokey. En dit met deze mooie single, hè? Living next door to Alice.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

Basreitje van Steve Tielens, altijd en altijd. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Soul Sister, te weten uw hart. En dan nog eentje van Meat Love op de radio.

Ook een van de grootste successen van Cock Robin and The Promise You Made. En dat is een reetje terug in de tijd, hè? Elvis Presley en de Burning.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

persoonlijk toch een van de mooie singles van Susan en Freek. Niemand, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak, je moet Radio Memory met je meenemen. En dat is ook een hele mooie, hè? 1997, Elton John en Candle

0: bekendste platen was deze van BZT. Mon Amour, we gaan richting 12 uur. Ik zeg graag tot na 12 uur, want dan zijn we weer met meer. Ik heb voor jou nog Bon Jovi. En always zit je aan tafel, smakelijk eten. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar jouw internetradio vanuit Galmaarden. Daar zijn we gelegen, Gerelsbergse straat onder den 5.
1: This Romeo is bleeding.

0: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naakte beelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

draaide de zoon van Frans Bauer, Chris Bauer. Een dag is niet gelachen. Allemaal hier op deze donderdag 7 mei, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan onze collega Luc van Turnhout. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Hier bij Radio Memory, hè. Dat is er eentje van Lorien.

Twee dames, ze noemen zichzelf al Mel en Kim. We draaien Respectable. Je kent ze nog wel van Showing Out. We draaien ook deze. Gigi D'Agostino & Company, In My Mind. En dan gaan we zometeen richting reclame met een klassieker van Jimmy Frey. En we gaan eventjes op bezoek aan de overkant.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd: vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6 bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website. Laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze donderdag 7 mei bij Radio Memory. We draaien de Bryan Adams, Everything I do it for you. Dat is de man uit Breda, Evert van Huigevoort. En we draaien De Nacht.

dorp Straal Moers in de dorp draaiden we. Beter gekend OMD. En we draaiden de Analog Gay hier op de radio. En dat is er eentje terug in de tijd, hè? Bonnie M en Daddy Cool.

Origineel komt deze plaat van The Voice of Europe en die Wally. Jou herken ik met gesloten ogen. We draaiden deze van Johnny Gold hier op de radio. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze klassieker van Village People. En we draaien YMCA.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: origineel komt deze plaat van Bobby Prince, Santa Maria. We draaien de Helene Clotty met Don't You Believe. De volgende plaat is er eentje voor Rita Noerens daar in Burs, want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Ons programma aan tafel met Tony van Bever loopt stilles aan ten einde, want ook onze collega Luc van Turnhout is hier al toegekomen. We draaien Bandage en In Dreams.
1: She goes to my room every night, just to spring a stardust and to whisper, go to sleep.

We draaiden nog Double Vision hier op de radio. Was het voor vandaag op deze donderdag 7 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik wens je nog een fijne donderdag namiddag toe. Nog veel plezier met de komende collega's, als ook met Luc van Turnhout. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Allemaal hier bij jouw internetradio vanuit Pajottegem Galmaarden. We gaan eruit met deze van Geizeboe. I like chopping. En wat mij betreft graag tot morgen vroeg. Eetje na 11.

0: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naaktbeelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
5: Hallo, ik ben Gunter Levy.
6: En ik ben Christian Tongelen.
7: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een echt...
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 middags tot 10 avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
2: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naakte beelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
2: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Hallo, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Christian Tongelen.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: En daarmee is mijn kinesist ook weer heel content, want hij is een heel grote fan van Gilbert O'Sullivan. Herman, als je luistert, deze was heel speciaal voor jou. Dit was Get Down.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Hey, fijn dat je ook dit uur weer luistert. Dit is Muzikatief met het beste uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks is er ook weer onze 2-in-1 hit voor vandaag. Verder komt Paul langs met ons nummer 1 hit feit. De vreemde vinding die mag ook niet ontbreken in dit programma. We zaten zo net nog in de jaren 70, wel nu terug naar het einde van de jaren 80. Dat doen we Donna Summer. This time I know it's for real.

is ook alweer een tijd geleden dat we dit nog eens hoorden op de radio. Hè? Het Nederlandse popduo The Blue Diamonds, oftewel Ruud en Rien de Wolf. Beiden werden geboren in Nederlands-Indië, maar emigreerden in 1949 naar Nederland. Ze waren trouwens een van de meest succesvolste Tride Rocks artiesten uit einde jaren 50, begin van de jaren 60. Ramona was een internationale hit en ook deze deed het bijzonder goed in 1960. Dit was nog eens Oh Carol hier in Musicatief. Wie kent er deze nog van Kiki D? Dit is I've Got The Music In Me. Hey.

0: Het nummer is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte klassieker. En wel, die klassiekers die draaien we graag hier in Muzikatief. Kiki D en I've Got The Music In Me. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar 1987, want toen scoorde Guns N' Roses een gigantische hit met het nummer Sweet Child of Mine. In 2013 deed de Belgische danceformatie Milk Inc. het nog eens over. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1.

ondanks het feit dat hun hoogtepunt in de jaren 80 lag, zijn ze nog altijd muzikaal actief. Ik heb trouwens de indruk dat ze er zelfs nu meer plezier aan beleven aan optreden dan dat ze dat destijds deden in de jaren 80. Ik had het natuurlijk over Duran Duran. Dit was Save a Prayer hier in de Muzikatief. En nu een nummer dat vooral in Vlaanderen dan toch heel populair is bij de jeugdbeweging. Dit is Johnny Wacklin en In Zaire.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Vince Clarke en Andy Bell. Vince Clarke, die kennen we nog wel van Depeche Mode. En later zou hij Yazoo oprichten. Samen met Andy Bell zijn ze trouwens al ruim 30 jaar samen op de planken. Wel, dit waren ze nog eens met een van die nummers uit het nu al legendarische en ondertussen ook alweer moeilijk te vinden album of EP ABBA-esque, waarop exact 4 covers stonden van ABBA. Wel, dit was een van die 4 nummers. Hè. Lay All Your Love On Me.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: Ja, dat album is ondertussen echt al een collectors item geworden. Dus mocht je het in je bezit hebben, het zal later misschien nog heel veel geld kunnen waard zijn. Ondertussen zijn wij aanbeland aan ons nummer 1 hitfeit. Betekent dat Paul Peerlings er komen bij zit is. Hij heeft het over die grote hit van Mariah McKee van destijds. Show Me Heaven.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Mariah McKee werd geboren op 17 augustus 1964. Ze kwam in aanraking met muziek door haar 20 jaar oudere broer Brian McLean, die in 1966 gitarist werd in de legendarische flower pop band Love van zanger-gitarist Arthur Lee. Rond 1980 speelden Brian en Mariah samen in een paar groepen. Maar Mariah's eerste succes kwam met een groep waar Brian niets mee te maken had. Long Justice. Met deze band had Mariah in de Verenigde Staten redelijk wat succes. Maar in 1987 ging de groep uit elkaar. Terwijl ze in de voorbereiding zat voor haar tweede soloalbum, werd Mariah gevraagd om een nummer op te nemen voor Days of Thunder. Platenmaatschappij Epic had voor haar het nummer Show Me Heaven uitgezocht. Maar de zangeres weigerde dat aanvankelijk. Ze was gewend om alleen maar eigen nummers te zingen en ze kon zich niet vinden in de tekst van het nummer. Na wat aanpassingen van haarzelf vond ze het nummer wel geschikt en ze nam het op. Met groot succes tot gevolg. Mariah McKee, Show Me Heaven.

Cat Stevens, de man van Pineapple Gas en van Father and Son en nog heel wat andere grote hits. Ik wist trouwens niet dat hij een dierenliefhebber was. Blijkbaar wel, hè, want hij schreef dit uit volle borst. I love my dog.

Mellow Isam, de man was afkomstig uit Groot-Brittannië. Ik dacht uit Neville Keighley, als ik het goed voor heb. Hè. Hij werd geboren in december 1959. Kan je snel uitrekenen hoe oud hij ondertussen alweer is. Dit was zijn enige grote hit. Die scoort hier bij ons. Ik had het natuurlijk over Imagination. We zaten in 1985. En van de 80's nu terug, back to the 70's. Dat doen we met deze klassieker.

0: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

telkens wanneer dat ze zingt, dat ze een beetje zot wordt gedreven, dan denk ik bij mezelf, ja, ze mankeert ondertussen ook wel een paar vijfjes. Hè. Deze Britney Spears en You Drive Me Crazy op deze donderdag 7 mei 2026. En we zijn vertrokken voor weer twee nieuwe uurtjes Driver's Seat. Ik heb straks bijvoorbeeld Corrie Konings met een hit medley. Een mooi duetje, Diana Ross en Julio Iglesias, All of You. En deze iets langere versie dan dat je gewoon bent. Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

dat is natuurlijk als je heel, heel intens wil gaan kusjes uitdelen, dat we deelnemen aan French Kissing in de USA. Deborah Harry hier bij Radio Memory in deze driver's seat. Ik heb straks een recordje dat klaar staat voor jullie, waar ik iets ga over vertellen. Maar ik heb ook nog Eros Ramazzotti, una storia importante. En deze Crash Test Dummies met...

0: Een heel belangrijk verhaal van Eros Ramazzotti en Una Storia Importante. Ik hoop dat dat redelijk Italiaans was, want beter dan dat kan ik absoluut niet. Wel over een verhaal gesproken. Ik had beloofd dat ik wel iets ging vertellen aangaande dus dat wereldrecord, of gewoon, ja, het is echt effectief een wereldrecord, frietenbakken, zo lang mogelijk wel. Het wereldrecord frietenbakken staat dus voortaan op de naam van frituur Eel Lekker in Ravelseel. Yves de Vos heeft sinds woensdagavond al 150 uren achter de rug, maar wil dus wel blijven doorgaan tot die beloofde 200 uren. Het wereldrecord was met 150 uren sinds vorig jaar in handen van frituur De Zoutkorrel in Merelbeke Melle. Yves de Vos begon donderdag namiddag aan de uitdaging om het op 200 uren te brengen. Ik had in het begin een aftelklok staan, maar die heb ik weggedaan. Na elke 4 uur mag ik een half uurtje pauze nemen om een beetje te slapen. Er zijn ook al moeilijke momenten geweest, maar ook heel veel mooie. Die geven moed om door te blijven gaan. Ik wil dus echt die 200 uren halen, al is het de wereldrecord al binnen. Hij krijgt veel hulp van zijn partner Marian, met wie hij vorig jaar de frituur opende. Het koppel probeert niet te veel stil te staan bij het verbreken van het vorige record. Er zijn genoeg klanten die het ons wel duidelijk maken. Het is fijn om te weten dat je het wereldrecord al hebt. Dit is hopelijk ook een boost om tot het einde vol te houden. Dus die kaap van die 200 uren frietenbakken, die gaat hij normaal gezien morgenavond bereiken omstreeks 21 uur. En dan wordt dat wereldrecord nog net ietsje strakker gezet. Dus ik ben echt wel benieuwd of dat hij het effectief ook gaat houden. Maar ja, hij heeft ondertussen het wereldrecord. En dat is natuurlijk niet slecht. Hè. Wat ook niet slecht is, is Bronski Beat en Why.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: met garantie.
1: www.home-solution.be.
0: Bel gratis 0800 26 004.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Een aanraking s'nachts, ja, dat kan natuurlijk heel sensueel gaan aanvoelen. Silent Circle en Touch in the Night, de originele versie hier bij Radio Memory. Deel 2 straks van deze driver seat, zo wou ik het formuleren. Dat krijg je dus straks na het tijd zijn van 5 uur. Maar ook onder andere nog deze Wet Wet Wet en Angel Eyes. Tot straks.

0: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Hey mama, kom vlug. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

Ik hou van jou veel te veel, blijkbaar. I love you much too much van Santana. En daarmee zijn we iets over 5 uur op deze donderdag 7 mei 2026... hier bij Radio Memory, deel 2 van deze driver's seat. En ik heb straks wel natuurlijk de weerkaarten. Ook een leuk duet met Kenny Rogers en Sheena Easton. We've got tonight. En deze op en top Belgisch natuurlijk. Hè. En met de wind die je af en toe wel meemaakt, kan het wel eens lukken. Bart Kael, zeil je voor het eerst. Iedereen, goeie avond.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

hebben ondertussen ook al niet veel meer, of zeg maar liever niets meer gehoord van Me and My and Dub a Dub. Maar werd wel een heel gekend hitje hier bij Radio Memory. Ik heb straks mensen die misschien in de midlife crisis zitten, maar voor we zover zijn, gaan we ook nog wel vrouwen in kettingen zien. Dat is ook misschien niet heel goed. Tears for Fears en Olira Adams met Woman in Chains.

0: Ik hoop dat ik zelf daar nog niet veel last van heb, van de midlife crisis. Want ja, ik ben ook ondertussen al 51 jaar. Faith No More en Midlife Crisis. Vanavond is het wisselend bewolkt. Verdwijnen de laatste buitjes, krijgen we geleidelijk bredere opklaringen. En minima tussen 2 en 8 graden. Morgenochtend krijgen we eerst brede opklaringen. Nadien ontstaan er stapelwolken. Op een enkel buitje na blijft het wel droog bij maxima tussen 14 en 18 graden. Zaterdag krijgen we vrij zonnig weer met enkele wolkenvelden. Het blijft overal droog. En maxima die gaan wel redelijk hoog al worden. 18 tot 22 graden. Dus profiteer daar zeker van, want zondag zou het minder worden. Want dan begint het nog wel vrij zonnig, maar het wordt onstabieler. Met in de loop van de dag buien, mogelijk met wat onweer. Maxima tussen 16 en 21 graden. Maandag ook wisselvallig met vrij veel wolken, buien en nog steeds kans op wat onweer. Maxima tussen de 15 en 16 graden. Ja, dat is natuurlijk niet veel verschil. Dinsdag lijkt het meestal droog te blijven met bewolkte periodes en enkele opklaringen. Maxima rond 14 of 15 graden. Woensdag zou het wisselend bewolkt worden, stijgt de kans op een buitje. Het blijft fris met maxima rond 14 graden. En het weerbeeld blijkt toch ongeveer hetzelfde te zijn de komende dagen. Dus af en toe droog, af en toe wat regen. We hebben het nodig, dus ik vind het niet zo slecht. En over het weer gesproken, soms zie je een prachtig regenboog met DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghetti-festijn à volonté.
3: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
2: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
3: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
2: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
3: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
2: U komt toch ook?
4: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Wim de Kranen en Christine. En daarmee zakken wij dus af naar het einde van deze Driver's Seat Wereld. Morgen mag ik dan wel gelukkig nog 2 uurtjes presenteren voor we het weekend ingaan. En ik wil ondertussen ook nog wel eens Eddy Grant draaien. Niet met die heel gekende, maar deze ja, is toch ook wel gekend. Ik moet het wel toegeven. Hier is Do You Feel My Love. Tot morgen.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het Hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zege aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
5: Hey mama, kom vlug.
4: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.

was er meteen de recente single voor Chris Ryloff en zijn Helena. Zo zijn we wederom met veel plezier begonnen aan een nieuwe start van onze muziekdosvrienden. Allemaal van harte welkom en fijn dat je weerom bent afgestemd op jouw radiostation. Na Chris Ryloff is dit Kees Versluis.

blijven met onze volgende gast nog heel even in Nederland, samen met Cor Wolters. En hij brengt voor ons zijn nieuwe single, Laat haar weten.

heel mooi warme stemgeluid door jouw radio met deze van Judassin. En we gaan nog eens wat draaien. En dit is hij. Eddie Smets met Letty Lanka. Een plaats in mijn armen. De nieuwe single dus.

Mooi hè, deze nieuwe single voor Eddy Smets en Letty Lanka. Een plaats in mijn hart. We gaan het tempo een beetje opkrikken. En dat gaan we samen doen met een single van een poos geleden van onze vriend en collega Sammy Baker. En hij zong destijds: Wie trekt er even aan mijn bel?

Hey meisje en leuke meezinger van Denise dus. En het werd ons aangevraagd via rudolfstevens@telenet.be. Wat denk je ervan om nog eens een keer de klaksons te draaien met die leuke instrumentale clap clap? En weten jullie wie eigenlijk achter die klaksons zit? Wel, dat is de enige echte buurt Blanca. We gaan hem los draaien.

0: De klaksons met die leuke instrumentalen, dus toch nog eens een keertje fijn om terug te horen, vind je ook niet? En na de klaksons maken we plaats voor recenter werk. Zijn eerste single is een feit en we gaan er nog eens naar luisteren. Hier is Jeremy Casale.
1: Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches.

We hebben vandaag ook in onze muziekdoos de nieuwe single meegebracht van Mike Grondy en Andrea Schön. Het vrolijke, sympathieke koppel dus. En dit is meteen uw nieuwe. Ze gaan even met ons terug in de tijd.

Ja, ja, het voelt weer net als toen, dus we kunnen al een heel eind achteruit kijken, hè, Mike. Ja, jong, dat is natuurlijk het nadeel van een dagje ouder worden, maar we voelen ons jong en fit en nog goed. Dus dit was meteen dus de nieuwe single voor Mike Grondy en Andrea Schön. Dit is een favorietje van mij. Een van de betere platen van ons Sammeke. Sam Goris met zijn basketslofkes.

dat is lang geleden, hè? Dat was nog eens een keertje Kenny Rogers voor jou. En we gaan terug naar een van onze Vlaamse zangeressen die het ontzettend goed doet. En dat wensen we haar natuurlijk ook van harte toe. We gaan ons werk draaien van Larissa, Als jij naast me staat.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het Hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zegen aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Hey mama, kom vlug. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: Hallo, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Christian Tongelen.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

En ja, ja, van België tot Nederland. Maar in tussentijd met natuurlijk de... Het internet kan het natuurlijk allemaal van veel verder beluisterd worden. En zo krijgen we ook wel eens mailtjes vanuit Bulgarije. En dat doet ons trouwens ook een groot plezier. Laat ook eens weten van waar jij meeluistert, want dat doet ons een plezier. En daar zijn wij als presentators natuurlijk altijd heel benieuwd naar. Dat kan allemaal via rudolfstevens@telenet.be. Een gouden ouwe van Paul Severs.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.